0: my gag zwane Visieën zie je de zwanen Is hij zie het nee waarom Nu het devi zou zijn skoeks Laik als tu nepaliet Bez lapu lokiem maniem
1: Pašas labākās